0: brok, een toverbal of veterdrop. Je voelde je een hele vent met een cent, met een cent, met een cent.
1: Hey Jan, wil jij van mijn zoet hout proeven? Ja, maar dan moet ik jouw toverbal gelijk overstekken. Daar gaat hij. Hap, zei hij. Lekker joh. Hij is nog niet groen. Even wachten. Ja, hij is groen. Gelijk oversteken. Hap.
2: Meneer, geef mij dat spekje van een half uur daar. Nee, meneer, die dikke.
1: En daarachter weer, meneer, die dikke. Ja, en daaronder, die hele dikke.
0: Ik zou willen gaan achter kinderen aan.

sleep, my vader, houd hem. En ik hield hem in mijn zak. Nou kreeg ik slaag van mami. En ik meende toch zo goed. Ik gaf je

om te slaan. Hij zei, toe, hou me nou niet op. Toen heb ik hem laten gaan. Mijn vader

paardenstoel, wat ging hij toen tekeer? Toen zei mijn vader, smeer hem. En ik smeerde hem met teer. Ze zeggen altijd allemaal, hé Jantje, wees toch zoet. Toen at ik alle suiker op en toen was het